0: Accountsonk. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsonk in Herzelen.
1: Beleef jouw weekend

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: De muziek zegt alles. Radio.

0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Goedemorgen.

0: fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Goedemorgen.

0: tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Goedemorgen.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers, Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779 of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
0: Er gebeurt meer in jouw gemeente dan je denkt. Lees er alles over in Weekblad Pano. Weekblad Pano. Gratis in je brievenbus met al het nieuws uit jouw buurt. Pano. Thuis in jouw regio.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Dorenstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Feel the music. Radio.

0: in vers. Dat is Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft te laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
1: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
3: Je hoort van ons.
4: Radio Star.
3: Radio Star.
5: Goedemorgen.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe.
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA. Voor wonen zonder zorgen. Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelf-centrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is een dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor moederdag. Janitex. Betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft te laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low. We're following that, reassessing that.
1: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Standaard voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
3: Sexy. Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
4: Jampie van Vlaanderen.

Upside Down Diner was de opener van deze Star in de ochtend van zaterdag 9 mei. Goedemorgen allemaal, fijn dat u erbij bent. Het is 7 over 9 geworden hier bij Radio Star. 2 uur lang ben ik terug bij jullie met Star in de ochtend. We zijn wel alleen vandaag, maar we gaan misschien ons maatje Sandra nog even opbellen naar het eind van het programma toe, want die gaat naar 7 de Coastwalk die vandaag doorgaat. We gaan uiteraard ook de weerupdate brengen binnen een half uurtje al. En we kijken ook naar een hitparade in het verleden. We zijn vandaag 9 mei 2026. Wel, laten we eens even teruggaan naar 9 mei 1998. Wat zat er toen in de hitparade? Wat was de hoogste nieuwkomer, sterkste stijger, grootste verliezer? En wat stond er op nummer 1? Dat krijg je allemaal te horen tussen nu en 11 uur op deze zaterdagochtend. En het zonnetje is van de partij. Het wordt een mooie dag met temperaturen rond de 22 graden. Morgen zou al bij al ook meevallen. Het zou ten zuiden van Samber en Maas zijn dat regen en onweer in de vooravond aan bod zou kunnen komen. Wij zouden daar heel waarschijnlijk een beetje van gespaard blijven. Maar dat is voor straks in de weerupdate om 9:30. 1993 met C.B. Milton, Send Me an Angel. Goedemorgen allemaal.

Lang de Nili is het jaar 2000 met Anastasia op deze zaterdagochtend. I'm out of love. Goedemorgen als je pas bijkomt. Dit is daar in de ochtend tot 11 uur. Het is nu 9:15 geworden. Reclame zit eraan te komen, maar we hebben ook wat hedendaags werk voor je meegebracht met Baby Rexha en Faithless. Een hele leuke vind ik persoonlijk. New Religion.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in...

0: elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Je hoort van ons, Radio Star.
4: Zaterdagochtend, tijd voor Star in de ochtend.
5: Goedemorgen, zonder zorgen.
6: Jampie van Vlaanderen.

Na 1973 met Gilbert O'Sullivan en Get Down op deze zaterdagochtend. We zijn bijna halverwege het eerste uurtje. De weerupdate die ziet er zo aan te komen. Maar we gaan eerst nog even naar de jaren 80. We hebben een vinyletje klaargelegd met Vinzi Contini. En deze Cha Cha Cha. Goedemorgen allemaal.

De Bongos zongen 2001, de Nilies met Safri Duo Play the Live. Het is 1 minuut over 9:30 geworden op deze zaterdagochtend. Dus hoogste tijd voor de weerupdate. Een zuidoostelijke luchtstroming zorgt voor een zacht weekend. Het weerbeeld is prima met afwisselend zon en bewolkte momenten. Uiteindelijk gaan de temperaturen stijgen tot 18 graden aan zee en tot 20, 21 graden in het centrum. Zondagavond gaat de bewolking toenemen en volgen er enkele regen- en onweersbuien. Deze concentreren zich vooral ten oosten van Samber en Maas. Mogelijk tot de regio Brussel. In grote delen van Vlaanderen blijft het meestal droog. Maandag krijgen we met een totaal andere luchtsoort te maken. De wind krimpt immers van het warme zuidoosten naar het vele koelere noorden. Vaak is het droog met afwisselend zon en wolken en tussendoor ontstaat er een lichte bui bij nog hooguit een graad of 14. De rest van de week verloopt kil en licht wisselvallig. Naast zon en wolken ontstaat er soms een bui bij kille dagtemperaturen van 15 graden. En bij momenten waait er ook een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest. De gevoelstemperatuur komt nog enkele graden lager te liggen. Dat vertelt onze weerman Erwin Franks. Je kan het nalezen op zijn sociale media. En komende week, ja, dan komen ook de ijsheiligen langs. Dus dat is ook nog even om naar uit te kijken. En dan gaan we die tweede helft van mei in. En daar wordt toch gesproken over temperaturen die misschien wel naar de 25 graden kunnen gaan. Gaat het waarheid worden of blijft het te kil voor de lente 2026? Dat is uiteraard ook weer een mogelijkheid. De weerupdate, die hebben we achter de rug. We gaan zo meteen een eerste maal naar die hitparade van toen gaan. Maar nog eerst even deze uit 86.

George Michael en Andrew Ridgeley in 1986 met The Edge of Heaven. Een van die vele hits die ze in die periode scoorden natuurlijk. De hitparade van toen, die gaan we nu even bekijken. We gaan terug naar de hitparade van 9 mei 1998. Eens kijken wat toen in die top 50 van toen de hoogste nieuwkomer was. En die vonden we terug op plaats 25. Belgisch product van een meidenformatie die bestond uit Inge Moerenhout, Katja Alens en Joyce de Trog. En die een paar hitjes scoorden. Het begon allemaal met deze hier. Opium, doe me goed.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers, Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779 of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: beloning die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelfcentrum Herzelen. Heeft het allemaal? Doe het zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelfcentrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: De muziek zegt alles.

Michael Jackson, 1980, Rock Review op deze zaterdagochtend. Een zonnige zaterdag, het zal morgen ook wel nog meevallen. Het is ten zuiden van Sambre Maza, het zou kunnen gaan regenen, onweer misschien tot Brussels, maar hier zou het moeten droog blijven. Dat is toch altijd al leuk. Ik heb ondertussen een berichtje gevonden in de krant die ik toch wel even wil aanhalen, want in Hongarije, daar werd een rotonde gebouwd met Europees geld, die eigenlijk nergens toe leidt. Je moet het bericht maar eens gaan bekijken op hln.be bij de bizarre berichten. Het is in de West-Hongaarse stad Zalaegerszeg. Daar ligt de eenzaamste rotonde ter wereld. Geen huizen, geen winkels en ook geen snelweg. De gloednieuwe, perfect aangelegde rotonde ligt in the middle of nowhere. Het miljoenenproject, gefinancierd met Europees geld, is inmiddels het symbool geworden van falend beleid en een attractie voor toeristen. Bedoeling was dat daar een industriezone zou komen voor vrachtcontainers die sneller vanaf de Adriatische kust per trein dan door Hongarije naar landen als Slowakije, Tsjechië en Polen zouden kunnen worden vervoerd. Een investering van 40 miljoen euro, goed voor zeker 120 jobs, maar het schiet daar niet uit zijn startblokken. Ook de treinleidingen die moeten gelegd worden, de treinsporen en dergelijke, is ook nog niet in het vooruitzicht. Er wordt geschat dat dat misschien zou kunnen in orde komen tegen 2029, maar zolang gaat dus dat rondpunt. Je moet maar eens kijken op een foto daar liggen, midden in de velden, ergens in Hongarije, met geld van ons en van Europa. Daar komt het dan weer op neer. Onze hitparade nog eens gaan bekijken van dichterbij die we volgen. 9 mei 1998, ditmaal op zoek naar de sterkste stijger, wel in een tweede week notering, meteen 30 plaatsen winst. Een weekje eerder binnengekomen op 34, meteen doorgestoten naar nummer 4. Fioco en Spread the Word Around.

De prille begin van de 90s in 1990 met The Beautiful South en Rotterdam or Anywhere aan het einde van het eerste uurtje al in deze star in de ochtend. We gaan naar het nieuws van tienen toe. Dat doen we nog met een leuke dansplaat, als ik het zelf mag zeggen. Maar eentje van al heel lang geleden, hoor. Tommy James en de Chundles. En daar draait het allemaal om, hè. Money, money, money.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Er zijn nu al 6 gevallen bevestigd van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius. De 6e patiënt is een Duitse vrouw die vorige week overleed. Ook zij was besmet met de Andes-variant, die is overdraagbaar tussen mensen. Maar het risico voor een wereldwijde besmetting blijft te laag, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: There are 8 cases, including confirmed and suspected, and 3 people have unfortunately died in this outbreak. The risk to the public remains low, but we're following that, reassessing that.
1: Het cruiseschip meert morgen aan op Tenerife met ook 2 Belgen, maar zij hebben geen symptomen. In Antwerpen is het gisteravond een tijd lang onrustig geweest in de buurt van waar een dodelijke steekpartij is geweest, donderdagnacht. In dat onderzoek heeft de politie enkele verdachten opgepakt, maar de gemoederen laaiden hoog op. Een paar 100 mensen kwamen op straat, maar niemand raakte gewond. Ons land gaat een groot aantal Amerikaanse raketten kopen voor zowel de F-35 gevechtsvliegtuigen als voor onze luchtafweer. Voor meer dan 3 miljard euro, schrijft de Tijd. Die grote bestelling moet helpen om een productielijn van een Amerikaans defensiebedrijf naar ons land te halen en dus jobs te creëren. De Universiteit Gent en de pro-Palestijnse actievoerders gaan maandag in overleg. Gisteravond kon een vergadering van de Raad van Bestuur van de UGent niet doorgaan door een protestactie aan het UvO-gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit elke samenwerking met Israëlische instellingen stopzet. De UGent benadrukt dat ze al bezig is met de samenwerkingen af te bouwen. De Zelzate-tunnel is volledig dicht in beide richtingen, nog tot maandagochtend. Er zijn werken aan de in- en uitgangen van de tunnel. Het verkeer moet omrijden via de E17 en de E40. In het voetbal is Tondar voorlopig leider in play-off 2. Het won thuis met 2-1 van de laatste in de stand, OH Leuven, en springt zo over Genk naar de eerste plaats. Racing Genk speelt morgen nog tegen Westerlo, dat heeft evenveel punten. Een zonnige zaterdag met wat wolken en 18 tot 21 graden. Ook morgen is nog zonnig, maar er komt bewolking aan met in het oosten zelfs kans op onweer. Na het weekend wisselvallig en frisser.
3: Star in de ochtend. Jampie van Vlaanderen.

Origineel komt het nummer uit het najaar van 1980. Sneeve and the Tears in the Driver's Seat om het tweede uurtje van onze Star in de Ochtend in te zetten. En toen stond het ja, een aantal weken in de hitparade, ging het wel niet hoger dan een 12e plaats. En dan ja, een kleine 11 jaar later in het najaar van 91. Dan kwam het opnieuw binnen in de hitparade. En dan ging het tot op nummer 3. Dan was het een top 3 notering, een iets wat groter hit dan in 1980. Driver's Seat was dit van Sneeve and the Tears. In die tweede uurtje hebben we straks nog even een terugblik naar die hitparade van toen, 9 mei 1998, want we moeten nog de grote verliezer gaan draaien en uiteraard ook de nummer 1. En een dame waar we deze week terug wat van hoorden, ligt al 10 jaar in bed door gezondheidsproblemen. Kim K, weet je nog van Lila Lee toen de tijd, die grote hit die haar doorbraak in Vlaanderen was. Wel, die Kim K heeft nieuw werk, maar we horen daar in Vlaanderen eigenlijk weinig van. Blijkbaar in het buitenland draait dat allemaal beter. Deze Summer Again.

doen. Want we moeten nog op zoek naar die grote verliezer in de hitparade van 9 mei 98. Ik ben sowieso aan het scrollen in die hitlijsten om zo al een zicht te krijgen. Ik zie al een min 12, dat is al redelijk wat plaatsen. Nog min 12, min 13, min 18. Dat zou wel eens de grootste verliezer kunnen zijn in die hitparade van 9 mei 98. Maar nu naar 74 met Paul Anka. You're having my baby. Goedemorgen allemaal.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Er gebeurt meer in jouw gemeente dan je denkt. Lees er alles over in Weekblad Pano. Weekblad Pano. Gratis in je brievenbus met al het nieuws uit jouw buurt. Pano. Thuis in jouw regio.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 046.

0: 90 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is een dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor Moederdag. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
2: Zaterdagochtend, tijd voor Star in de ochtend.
3: Goedemorgen, zonder zorgen.
4: Jampie van Vlaanderen.

Het einde van de jaren 80 in 88 met de Four Seasons en Ben Liebrand op deze zaterdagochtend met December 63. Oh, what a night. Ja, leuke versie die toen gemaakt werd. Het is 23 over 10 op deze zaterdagochtend met een heerlijk zonnetje erbij. Het wordt een mooie zaterdag ook. Morgen zondag gaat het nog behoorlijk meevallen. Het is pas na de avond toe dat het wat gaat veranderen. En vanaf maandag is het dan weer een aantal graden minder, een graad of 15. Morgen, ja, net zoals vandaag, gaan we genieten van temperaturen rond de 1,22 graden. Nu terug naar die hitparade van toen. We gaan naar 9 mei nog even terug, 1998, op zoek naar de grootste verliezer. De hoogste notitie was een 14e plaats, dat is al niet denderend. Het was de opvolger voor de Barbie Girl van Agua. In een 9e week notering van 28 naar 46 gedaald. Deze My Oh My.

Eentje van 13 jaar geleden vandaan. De Everglades uit 2013. We zitten ondertussen alweer in het laatste half uurtje van deze Star in de Ochtend. En we hebben nog een nieuwe song voor jullie klaar. De nieuwe van Aaron Blommaert.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Juwelier De Koker. Al vier generaties lang een gevestigde waarde in Herzelen.
4: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
0: Bezoek ons op Markt 15 in Herzelen. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Good morning, sexy.
6: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
7: Jampie van Vlaanderen.

0: Na 1982 met Cool in the Gang, Get Down on It. We zitten ondertussen alweer in het laatste kwartiertje van deze Star in de Ochtend. En wanneer het past, dan zit ze bij mij in de studio, deze dame.
1: Jampie van Vlaanderen en Sandra Bergmans.
0: En Sandra, die heb ik nu normaal aan de lijn. Goedemorgen, Sandra.
2: Goedemorgen, Jampie.
0: Jullie zijn onderweg naar zee, niet voor het plezier, maar om wat sportief te gaan doen, ging er aan zee. Vertel eens, wat staat er op de agenda?
2: Wij gaan vandaag de Koostwolk wandelen.
0: Wat moet ik me daarin voorstellen? Van het ene uiteinde naar het andere?
2: Dat is inderdaad het ene uiteinde naar de pannen. Van Knokke-Heist naar de pannen, van het ene uiteinde naar het andere.
0: En gaan jullie dat doen vandaag of wordt het een kortere?
2: Nee. Ik ga vandaag voor de 10 kilometer met de kleinkinderen.
0: Ja, die zijn mee en die zijn nog niet in slaap onderweg.
2: Die zijn niet aan het slapen, nee.
0: Dan mogen die zich laten horen, hè?
2: Allee, roep eens. Hallo. Luider.
0: Toch een beetje, ja. Ja. Beetje gehoord.
2: Nu zijn ze... Ja, maar ik had gezegd dat ze moesten stil zijn omdat ik op de radio kom.
0: Ah ja, oké. Van waar gaan jullie nu vertrekken aan zee?
2: Wij vertrekken in de pannen zelf.
0: In de pannen zelf. Ai, dat is gevaarlijk, hè, want daar is daar zo'n leuk pretpark om voorbij te gaan.
2: Ja, maar dat is geen probleem. Daar kunnen we aan ontsnappen.
0: Ja, ik vertel het maar. Hè. Misschien begrijpen ze het nog niet goed wat ik bedoel. Hè.
2: Ja, toch wel. Maar nee. Wij gaan gewoon voor de wandeling vandaag.
0: En tot waar? Het is daar dan in de omgeving van de pannen of wordt het naar een andere plek?
2: Wij blijven in de pannen. Ja. Nee, wij blijven in de pannen.
0: Ik zou zeggen, als je in Oost-Duinkerke moest langskomen, ga je zo naar het Dunnepark, maar daar gaat niemand zijn.
2: Nee, maar de mama en de papa die zijn vandaag voor de 42 vertrokken. Dus die zijn wel onderweg.
0: En die gaan jullie dan ergens ontmoeten onderweg?
2: Die gaan wij normaal gezien aan de finish pas zien onderweg. Dat gaat moeilijker zijn, maar ja.
0: En het is een heerlijk weertje. Aan zee geven ze dat ook. Misschien dat daar wel een jasje zal nodig zijn voor het beetje wind hier staat, hè?
2: Ik vrees ervoor, inderdaad. We hebben de zon mee, ik zie de mooie schijnen, maar ik denk aan de zee dat het een pak frisser is.
0: Ja, het is nog het ideale weekend. Vanaf maandag is het weer naar af, hè. Een goede 15 graden maandag.
2: Jammer, hè.
0: Kil, fris, regen wordt er ook voorspeld. Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. De lente geeft niet thuis dit jaar, moet ik zeggen. Af en toe is wel, maar het is altijd maar heel kort.
2: Ja, maar ik ben nog steeds bezig met mijn stappen, mijn 10.000 stappen per dag. En ik heb altijd al droog kunnen wandelen, dus geen enkel probleem.
0: Ja, bij mij is het niet dagelijks. Ik probeer ook vaak gaan te wandelen. En inderdaad, het is altijd al droog geweest, enkel.
2: Ja.
0: Wanneer was het? Vorige zondagavond ben ik in de regen vertrokken, maar nadien is het gestopt.
2: Voilà, kijk, ja.
0: En het doet deugd aan het voetje, hè, want je weet dat ik daar met een medisch probleem zit. Maar dat helpt goed dat wandelen. Sandra, toch bedankt dat ik je even mocht storen. Geniet van jullie dag daar aan zee. Breng het zonnetje wel mee terug naar het binnenland voor morgen, hè, want dan heb ik het nodig. Hè, want dan ga ik naar het Belgisch kampioenschap boogschieten.
2: Voilà, en ik wens jou ook veel succes natuurlijk. Hè.
0: Voilà, en we horen en zien elkaar wel spoedig hier terug in de studio. Hè.
2: Dat mag ik hopen.
0: Kan ik jou met iets plezieren onderweg of ben je niet aan het luisteren op dit moment?
2: Ja, we zijn aan het luisteren, maar het zijn meer de liedjes op kinderformaat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want ik dacht zo bij mezelf, laat ons eens die nieuwe gaan draaien van een man die ook mee in Spanje was, van Jordi van het, want
2: Jordi.
0: Die klinkt wel goed, hè?
2: Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik heb het ook gehoord, ja. Mag je zeker doen.
0: Ik ga er die even in gooien. Geniet van jullie weekend en maak er een mooie dag van daar, hè.
2: Dankjewel.
0: Salut, hè. Dag Sandra.
2: Groetjes.
0: Dag. Bye.

Ook alweer 5 jaar geleden deze Ed Sheeran en de Bad Habits aan het einde van deze Star in de Ochtend. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijn weekend van natuurlijk met de collega's die eraan komen. Straks is dat David de Bruin om 12 uur. En wij zijn er maandag opnieuw voor een nieuwe werkweek van de koffiepauze tussen 10 en 11. We ronden nog af met de nummer 1 uit die hitparade van 9 mei 1998. Stationair toen blijvend staan in een 15e week notering in de hitparade. Deze Celine Dion, My Heart Will Go On. En ik ben even aan het checken. Ze kwam op nummer 1 op 7 maart. Daalde dan weer even en ging terug naar nummer 1 op 18 april. En dan stond ze nu al voor een 4e week terug op nummer 1. In totaal was het 7 weken. My Heart Will Go On. Geniet van het Star Weekend en heel graag tot maandag.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraal werk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Van het doe hetzelfde. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Have a great weekend.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Je hoort van ons.
5: De muziek zegt alles. Radio.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
2: Davy de Bruin.

U2 met Desire. Wat is jouw verlangen op een zaterdagmiddag? Toch wel een zonnige zaterdagmiddag. Voor mij heel simpel. Nieuw platen draaien, zonnige platen en dan straks de barbecue aansteken. Na het weekend van Star. Dat lijkt

0: Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen-Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor Moederdag. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.

Het weekend van Star, waarin je uiteraard ook mag bewegen en misschien ook wel moet bewegen. Zeker tussen 12 en 3. The Whispers and the Beat Goes On. En nu naar een plaat van Taylor Swift.

Ja, ik heb zo'n beetje het gevoel, dit uur zitten er toch wel dikke classics hier op de radio. Ik had Crusaders met Streetlife. Ze deden het samen met Randy Crawford. En zometeen gaan we naar een plaat uit onze zomerhonderd van vorig jaar. De zomerhonderd van 2025. Hij komt er ook aan dit jaar. Absoluut. Zometeen een vooruitblik.

Volle bak ambiance op de radio. En ik had het jullie beloofd, vooruitblikken naar de Zomer 100. En dat doen we met dit hier. Nou, vooruitblikken, dat weten we nog niet. Het stond er vorig jaar in. En ook dit jaar is er uiteraard een nieuwe aflevering van de Zomer 100. Straks vertel ik je wanneer hij doorgaat. Het is nog een beetje vroeg, maar het is zeker belangrijk om hem aan te stippen in jouw agenda.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondrenovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Juwelier De Koker. Al 4 generaties lang een gevestigde waarde in Herzelen.
6: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
5: Bezoek ons op Markt 15 in Herzelen. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Radio Star.
8: Je hoort van ons.
7: Met een hart voor Herzelen. One.

tijdloze classics. Je hoort ze ook hier bij Star. Blijft toch wel een onvergetelijke dance floor filler. Daft Punk met One More Time. Goed, beste vrienden, het is tijd voor een primeur. Ik ga jullie vertellen wanneer dit jaar onze zomer 100 doorgaat. Tromgeroffel hebben we niet. Ofwel, nee, geen trommels in de buurt. Ja, dan doe ik het zo wel. De Zomer 100 dit jaar gaat door op 8 augustus.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.

Als je nu pas begint te luisteren, welkom allemaal. Fijn om jullie te leren kennen. Nice to meet you. Dit is het weekend van Star nog tot 3 uur. Het was Neil Horan. Fijn dat jullie luisteren. En dit uur, weer leuke platen hoor. Om deze zonnige zaterdag nog wat warmer te maken. Ik heb onder andere de Sideburns, Archies, Dimitri Vegas en Like Mike. Foreigner met een romantisch moment straks op de radio. Eerst nog dit hier.

0: Huisjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzele. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt. Voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

altijd weer de lekkerste platen. En uiteraard ook in het weekend en zeker op een zaterdag 9 mei. René Vroeger naar Nederland is het niet zo ver. En zeker niet als je dat met één knop kan doen. Met één knopje. Just say hello. En ik zei het daarnet, beste vrienden van de radio. Romantiek is nooit veraf.

0: 1969, dat is heel ver terug, maar dit klinkt nog altijd zo lekker. Archie's op de radio met Sugar Sugar. Goedemiddag.
1: Wat

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

hit van vorig jaar, Pommelien Thijs, hier bij Star in het weekend met Ben je klaar? En ook de Christians met Ideal World. Ben je klaar? Ja, misschien voor dit wel.

Dansen twee keer na elkaar, zonder ophouden, zonder onderbreken. Dance classics met de mix en dan nog dit hier, Khalid and the Hard Way. Bijna twee uur, zometeen nog meer fijne platen op jouw weekend Radio Star. We gaan niet stoppen met dansen, hè?

Zaterdag 9 mei, we mogen niet klagen van het weer. Geniet ervan, geniet ervan. The Rolling Stones met Emotional Rescue. We hebben eens naar mijn uurwerk aan het kijken. We gaan nog een uurtje door met het weekend van Star. Met dit uur onder andere hits van Level 42. King, David Guetta, Queen. En eerst gaan we een pose aannemen. Een weekendpose. Ja, zo ziet dat eruit. Beetje raar misschien, maar Madonna die kan het veel beter.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
0: Juwelier De Koker. Al vier generaties lang een gevestigde waarde in Herzelen.
2: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
0: Bezoek ons op Markt 15 in Herzelen. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

was zo'n beetje een van de laatste wapenfeiten van Queen. 1989, nadien kwam er nog de soloplaat Living My Own van Freddie Mercury. Maar dit was toch een van de laatste groepsmomenten, zeg maar. Queen met I Want It All. Goedemiddag.

King met Love and Pride was de debuutsingle, afkomstig van het debuutalbum Steps in Time uit 84. Ja, de plaat kwam al uit in dat jaar, maar nadien in 85 nog eens heruitgebracht in onder andere Europa. En dan werd het hier een dikke hit, Love and Pride.

lijkt wel zomer. Ja, een beetje, hè. Zo 20 graden is momenteel al heel mooi en enorm genieten. Profiteren van beste vrienden van de radio. Lisa Lewis met Het lijkt wel zomer. En het daarvoor nog Simply Red met Stars. Ja, we blijven doorgaan met de classics nu. 1983. Dit zijn 10cc en Feel the Love.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Er gebeurt meer in jouw gemeente dan je denkt. Lees er alles over in Weekblad Pano. Weekblad Pano. Gratis in je brievenbus met al het nieuws uit jouw buurt. Pano. Thuis in jouw regio.
2: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is een dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor Moederdag. Janitex. Betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
5: De muziek zegt alles.

Blijft toch wel een vreemde naam, hè? Gnarls Barkley. Ja, daar moet je over nadenken, hoor. Gnarls Barkley met Crazy. Bijna 3 uur. Blijf bij Star. En geniet vooral van deze toch wel mooie zaterdag. Ook na 3 uur nog leuke platen op de radio. Ik heb nog de format All Together Now. En dan de plaat. Ja, de plaat der platen. Kwam uit op vinyl in een soort van floppy disk. En dan weten de echte kenners al meteen over wat ik het heb. Ja, over dit natuurlijk. New Order, nog een fijn weekend.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Radio Star. Goedemiddag.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
1: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: De muziek zegt alles. Radio.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, dat bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Juwelier De Koker. Al 4 generaties lang een gevestigde waarde in Herzele.
2: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
1: Bezoek ons op Markt 15 in Herzele. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Enjoy the weekend.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salu daarmee.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond, de onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, dat bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
2: Een fijn weekend.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: De muziek zegt

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Er gebeurt meer in jouw gemeente dan je denkt. Lees er alles over in Weekblad Pano. Weekblad Pano. Gratis in je brievenbus met al het nieuws uit jouw buurt. Pano. Thuis in jouw regio. Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
1: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Goedemiddag.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Bij de steekpartij is een man van 30 overleden, een man van 23 raakte gewond. De verdachte is een twintiger, hij blijft voorlopig in de cel voor roofmoord en diefstal met geweld bij nacht. En in Denderleeuw is een man opgepakt na een steekincident bij zijn ex-vriendin. De jonge vrouw raakte gewond. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. De Britse premier Keir Starmer benoemt oud-premier Gordon Brown tot speciaal gezant voor internationale financiën. Brown moet de internationale samenwerking rond financiën ook met de Europese Unie versterken. De partij van Starmer heeft een nederlaag geleden bij de lokale verkiezingen. De premier wil het tij keren bij zijn Labour-partij. Nigel Farage van winnaar Reform UK schrijft als reactie dat Labour ten dode is opgeschreven. In Bahrein zijn 41 mensen opgepakt omdat ze mogelijk banden hebben met de Iraanse revolutionaire garde. Bahrein noemt het de ontmanteling van een organisatie. Sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari is ook Bahrein al geregeld getroffen door raketten en drones vanuit Iran. In Bahrein ligt een deel van de vloot van de Amerikaanse marine. Iran neemt wel degelijk deel aan het WK voetbal, bevestigt de Iraanse voetbalbond op haar website. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, naast Egypte en Nieuw-Zeeland. De deelname van Iran is omstreden. De bondsvoorzitter is zelfs een oud-strijder van de Iraanse revolutionaire garde. Iran zal deelnemen zonder zijn overtuigingen, cultuur en waarden te verloochenen, zegt hij. De Spaanse Paula Blasi wint de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was in de slotetappe bergop nog de tweede na de Zwitserse Petra Stiassny en neemt zo de rode trui over van Anna van der Breggen. Zij kraakte in de slotklim en eindigt deze Vuelta als tweede. Het is droog, zonnig en zacht bij 23 graden. Morgen komen er wolken onze kant uit en daar valt mogelijk ook regen uit bij 20 graden. Maandag regent het, dinsdag weer droog en daarna wisselvallig.
2: Het weekend was nog nooit zo leuk.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Juwelier De Koker. Al 4 generaties lang een gevestigde waarde in Herzelen.
2: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
0: Bezoek ons op Markt 15 in Herzelen. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is een dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor Moederdag. Janitex. Betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
4: Have a great weekend.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Watervagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzele heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
5: Met een hart voor Herzele.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finishte 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
2: Radio Star. Have a great weekend.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Juwelier De Koker. Al vier generaties lang een gevestigde waarde in Herzelen.
4: Je vindt er ongetwijfeld een passend cadeautje voor Moederdag, Communie, Vormsel of Lentefeest.
0: Bezoek ons op Markt 15 in Herzelen. Bekijk onze Facebookpagina of surf naar juwelierdekoker.be. Huis De Koker. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Goeie avond.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Helaba, vergeet mama niet komende zondag. Ga zeker eens kijken bij Janitex. Want Janitex legt 20% bij bovenop het bedrag van een cadeaubon. Dus je koopt een bon van bijvoorbeeld 25 euro en mama komt shoppen voor 30 euro. Gewoon omdat we alle mama's graag mooi gekleed zien. En er is een dubbele vermelding op je klantenkaart op de nieuwste zomercollectie. Het is dus het moment voor een geschenk voor Moederdag. Janitex, betaalbare kleding voor elke leeftijd en gelegenheid.
4: In het hart van Herzelen.

Dance Classics Radio Star. Simple Minds, New Gold Dream, Vitamo, What I Got, Madonna met Vogue, Kirk Warren, de 12 inch van The Plans You Made, Let's Go met Something, en Bob Marley, Jamming en Dance Classics. Tot 10 uur hebben we nog een heleboel leuke klassiekers meegebracht op deze zaterdag. Jawel, we hebben er nog een paar uit de jaren 80, uit de jaren 70 is er ook eentje bij. De jaren 90 en natuurlijk de Nelly. Sydney Youngblood is dit. If Only I Could in Dance Classics. Radio Star 106.5 FM en 105.4 FM. Groot Garzelen, Groot Sint-Lewis Hout.

Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker. Dance Classics met De Zwart. Damn, girl!

Dance Classics deel 2. Welkom bij Radio Stardom. Help me relight my fire. Live, Depeche Mode. Just can't get enough. Technotronic, Pump Up the Jam. U2, New Year's Day. It's na 9 uur. U2 en Prince, Sign of the Times, hadden we nog voor 9 uur. The Temperature, het Sweet Disposition. 101, Rock to the Beats en Funky Gangsta Hollywood. Reflex, so relax and sit on that if only I could. Welkom in deel 2. We hebben er een paar leuke klassiekers die eraan komen. De jaren 80, 90 en nillies, zoals deze Toto Africa.

that. Dance classics, yeah. Hello, and for the project, Ultra Flavor, Nathan and Kane with Beach Ball, Smoke City, Mr. Gorgeous, Ramon Halden, My My. In de mix komt er nog twee aan. We gaan nog een hele leuke zaterdag af. Komt eraan. Zilla Project met End of Summer. Graag tot de volgende Dance Classics hier bij Radio Star.

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
3: Goeie avond.